0: chamber.
1: Baba baba baba.
0: Bien bien biango.
1: SMS Photoman my sama kitale ka benguri aru.
0: Karibu sana na chama kama kaida SMS Photoman.
1: Ah, ufanye ke mambo iko bula kabisa.
0: Mambo lazima iko iko sawa kabisa. Ticket ni mangapi?
1: Ticket number 26.
0: Ticket number 26.
1: Aliku nienda mwini watatu kwanza niliongea na Bentaya akasema nikiingia studio nikusalimia sana.
0: Bentaya alitoroka bwana, sijui the last time nikimsikia ni wapi bwana.
1: Ako hapa anapatikana, alafu kuna Mary Maria, kuna Wekutu.
0: Ehe.
1: Kuna Kapsau mama mchapakazi mendera tozaa kwa hindi mama Lidia nchebezi kwa lubengo. Na wengine tu wote kionza na wambia bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo b